En dat was een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri met muziekscores dus uit de film Back to the Future. Volgende week kunt u in ongehoorde scores luisteren naar de uiteindelijke score voor Back to the Future van Alan Silvestri, waarvan we nu een voorproefje laten horen. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist dus.

En volgende keer meer van deze versie van filmmuziek voor Back to the Future van Alan Silvestri. Tot zover deze aflevering voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is ongehoorde scores bij de concertzender met in het komend uur deel 2 Back to the Future. Muziek gecomponeerd door de Amerikaanse componist Alan Silvestri, geboren in 1950. In deze aflevering de uiteindelijke score voor Back to the Future. Een science fiction avonturencomedy van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. En Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de filmmuziek van de Rollercoaster. Muziek van Lalo Schifrin. Dan eindigen we dit programma met nog een kort stukje uit de film The Competition. Een romantische film over een wedstrijd waar pianisten tegen elkaar strijden. En daar ontstaat natuurlijk een liefdesgeschiedenis uit. The Competition. En u hoort de song People Alone. Gezongen door Randy Crawford en het studioorkest onder leiding van Lalo Schifrin. In dit programma The Sound of Movies heeft u kunnen luisteren naar muziek van Lalo Schifrin.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 188, Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw werd geboren in Warschau in 1902 en overleed op 81-jarige leeftijd in Hollywood in 1983. Hij had voor 133 films de score gecomponeerd. Kaper begon zijn loopbaan als pianist in de traditie van Chopin, maar kwam via Berlijnse cabarets en Parijse huwelijkscomedies bij Metro-Goldwyn-Mayer terecht. En u weet, die filmstudio was beroemd om zijn grote musicalproducties. Na de hit San Francisco, die hij in 1936 schreef voor Jeanette MacDonald, dat heeft u in de eerste uitzending van Kapers muziek kunnen horen. En als u daar benieuwd naar bent, kunt u altijd terugluisteren via onze on-demand knop op de site. Hij kreeg daarna van Louis B. Mayer, de grote baas van MGM, de opdracht om nog veel meer liedjes te maken. Zo leverde Bronislaw Kaper in 1938 materiaal voor een piepjonge Judy Garland. Dat was nog voor ze onsterfelijk werd met The Wizard of Oz. Hij deed dat voor de luchtige muziekfilm Everybody Sings. Dezelfde scenario-schrijvers als voor The Wizard of Oz bedachten een verhaaltje rond een rijk maar verveeld schoolkind met de grote revuester Fanny Brice als haar Russische kinderjuf. De oorspronkelijke titel van de film luidde Het lelijke jonge eendje. Judy Garland wordt van de conservatieve privéschool gestuurd als ze bij de muzieklessen in jazzstijl gaat zingen. Later probeert ze zelfs als blackface een rol te krijgen in een Negro musical. Deze opzet van het verhaal vroeg om een diversiteit aan theaternummers, geleverd door Burt Calmer, Harry Ruby, Roger Edens en Walter German. Voor Everybody Sings componeerde German en Kaper het lied Down on Melody Farm. Het MGM Studio Orkest wordt gedirigeerd door Georgie Stoll. De tekst is van Gus Kahn. De stem, Judy Garland.

0: In de eerste aflevering, met muziek van Bronislaw Kaper, zat de lekker lawaaiige begeleiding van Groucho Chico en Harpo Marx in A Day at the Races. Het is een film uit 1937. Kaper werkte hierin samen met componist Walter German en tekstschrijver Gus Kahn. Dit soort eclectische muziek was precies wat de Marx Brothers wilden en daarom werd Kaper opnieuw gevraagd voor een raar liedje. Kahn bedacht de tekst You Can't Argue With Love, hetgeen door Groucho in de rol van oplichter S. Quinton Quayle wordt gestaafd met de uitspraak Time Wounds All Heals. In de saloon zingt Lulabelle, gespeeld door June McCloy, het nummer met een omvloerste alt, begeleid door de goudzoekers in het Wilde Westen en een barrel piano. De muzikale leiding lag net als bij Everybody Sings bij Georgie Stoll.
1: He was a guy with that fire in his eye, and I passed out when he passed by. Couldn't resist him, didn't even try, 'cause you can't argue with love. He was the kind that can love and forget. I knew that love would just lead to regret, but I was his victim the minute we met, 'cause you can't argue with love. I knew he wasn't good for me, I knew it right from the start, but his ways were mighty pleasing, and how you're gonna reason with your heart. Sometimes I think I hear him knocking at my door, and I wanna tell him.

Officiële erkenning van zijn vakgenoten voor het veelzijdige talent van Bronislaw Kaper volgde in 1954. Zelf had hij liever voor een dramatische score een beloning gekregen, bijvoorbeeld zoals voor de Brothers Karamazov, of voor zijn prachtige partituur voor Mutiny on the Bounty in de versie met Marlon Brando uit 1963. Maar hij kreeg de Oscar voor zijn muziekscore in Lily, een zoetige bakvissenaffaire voor Leslie Caron en Mel Ferrer uit 1953. We beginnen met de demo track, een zogenaamde pre-record, waarin Kaper vrij bluesy op de piano varieert, terwijl het tempo van de dansers een metronoom is aangezet. Daarna volgt de filmuitvoering met de big band delen die werden georchestreerd door Skip Martin. De hoofdmelodie in het Adoration Ballet komt uit het melodrama A Life of Her Own, waarvoor hij 3 jaar eerder de score schreef. Kaper hergebruikt voortdurend zijn thema's als hij vond dat ze nog niet genoeg bekend waren. Arme Lily intussen kan haar machteloze liefde voorlopig alleen bij de poppenkastpoppen kwijt. Ze zingt met hen. Kaper schreef er het liedje Hi Lily, Hi Lo voor, dat hem grote bekendheid verschafte. U hoort het in instrumentale versie. In 1958 door Ray Heindorf, gearrangeerd tot liftmuziek. Heindorf dirigeerde het MGM Studio Orchestra.

Ja, dat was wel een heel staand eind van de Lettre Ouverte van This is la Peste. Mooie naam is dat. En Jalan. En daarvoor Au coin de ma rue door This is la Peste, Lucie, Nutea en Tyro. De rapper en acteur Serigne Mbaye Gueye, oftewel This is la Peste, geldt een van de grote ontdekkingen van de Franse rap van het jaar 2000. Na de breuk met Rimeur Agage neemt hij in 1999 zijn eerste soloplaat op. En daarna speelt hij in films, in speelfilms, en heeft hij ook een rol in Taxi 2 of misschien wel Taxi 2. We gaan nu luisteren naar L'homme ne connaît apprenti door One Shot en Jalan.

0: Dit waren twee trekjes uit de film, de Franse actiecomedie Taxi. Je luistert naar de concertzender, naar Radio 6 met Let's Movie, daarin de soundtrack van deze Franse actiecomedie. Je hoort tot slot À la Conquête door This is la Peste en Lucie. In deel 2 van Taxi probeert Daniel, ik pik nog even de draad van het verhaal op waar ik in het begin van het programma mee begon over deze film. In deel 2 van Taxi probeert Daniel een goede indruk te maken op zijn toekomstige schoonouders. Om verborgen te houden dat hij maar een taxichauffeur is, zegt hij dat hij medicijnen studeert. En om bij te verdienen rijdt hij zogenaamd op de ambulance. De vader van zijn vriendin is een gedreven, maar ook een compleet geflipte generaal bij het leger. Die wordt plotseling opgeroepen om aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Japanse minister van Defensie. Over een kwartier. Dat lukt nooit, maar Daniel zegt dat hij het wel redt. En in zijn taxi lukt dat ook. Er zitten extra snufjes op en de generaal is erg onder de indruk van zijn rijstijl.
1: Arrête. Mais non, mais d'ici, écoute, quand t'auras mon âge, tu comprendras. Mais ouais, maintenant c'est le collège, frère, c'est le collège. Regarde, 30 balles. 30 balles, jambales, un quick à Châtelet, et voilà quoi.
2: Arrête, putain, mais
1: c'est. Arrête ma caisse, je suis obligé d'acheter un van. Mais tous les soirs, il y a une meuf.
2: T'as 30 ans, mais.
1: Petite bonne et tout, là, une jeune, là.
2: Arrête, allez, t'es un pédo,
1: mais
2: c'est tout.
1: Je kiffe trop.
2: Arrête, un pédo.
1: Je kiffe trop.
2: Mais

0: En dat was de titel van dit laatste stuk, uitgevoerde One Shot en Nutea. En daarvoor hoor je ook nog achtervolgens Il faudrait que t'arrête door This is la Peste en Ballade pour une traite door One Shot en Jalan. Muziek uit de film Taxi 2, de Franse actiefilm. Zo dadelijk over een minuut of vijf pikken we de draad weer op van het verhaal rond deze Franse film Taxi 2. Want we gaan eerst eventjes iets anders doen. We gaan luisteren naar de...
1: Agenda.
0: Juist, de agenda. Dit jaar focust het 34e filmfestival Gent op de hedendaagse Argentijnse cinema. Het filmfestival Gent, daar gaan we het over hebben in deze agenda. Het festival duurt van 9 tot en met 20 oktober. In alle festivalsecties zullen Argentijnse films opduiken. En verder zal Oscar-winnaar Gustavo Santaolalla concerten geven met zijn Barovondo Tango Club. Een Argentijns feestje dus. Illustrator Karl Meersman ontwierp een Argentijns getint affiche voor het festival. De keuze voor Argentinië kwam er omdat er de laatste jaren ontzettend veel kwalitatieve Argentijnse films uitkomen. Dit ondanks de labiele economische situatie van het land. Veel Argentijnse filmmakers slagen erin om op de internationale filmscene aanwezig te zijn met sterk onafhankelijke producties. Zo won El Otro van Ariel Otter op het jongste filmfestival in Berlijn 2 zilveren beren. Omdat de Argentijnse cinema vaak de weg niet vindt naar de bioscoopzalen, biedt het filmfestival Gent graag een platform aan deze films. En dat gebeurt in de periode van 9 tot en met 20 oktober in Gent, het 34e filmfestival. Zoals eerder gezegd, zal filmcomponist Gustavo Santaolalla een feestje bouwen met zijn Barovondo Tango Club in de zaal Vooruit in Gent. Hier is Barovondo van de CD Barovondo Remixed.

Afkomstig van de cd Vagabondo Remixed was dit Perfume, uitgevoerd door Vagabondo. Een feestje met de Vagabondo Tango Club in de zaal vooruit in Gent tijdens het filmfestival, het 34e filmfestival van Gent van 9 tot en met 20 oktober. Meer informatie kunt je vinden op de website www.filmfestival.be. Dit is Radio 6, het programma Let's Movie, waar we niet alleen de agenda zoals net in de uitzending hebben, maar ook aandacht voor de Franse film uit Frankrijk, Taxi 2. En we pikken even de draad weer op met deze Franse actiecomedie uit 2000. Nog even terug naar het waanzinnige verhaal van de film. Op tijd op het vliegveld aangekomen wordt Daniel, dat is de hoofdpersoon in deze film, door zijn politievriend Emilien uitgenodigd om bij de receptie daar aanwezig te zijn. Want daar wordt een supersonische auto gepresenteerd die alles kan en ook nog een keertje kogelvrij is. De Japanse minister zal hiermee vervoerd worden naar de Franse minister. Omdat hij eigenlijk als chauffeur klem komt te zitten in de vele airbags, stelt de generaal voor dat Daniel chauffeur wordt. Hij krijgt wel te horen dat de politie, om de auto te testen, een aantal aanvallen zal uitvoeren daarop. Dat deze aanvallen uiteindelijk worden overgenomen door een echte Japanse maffia, de Yakuza, dat weet Daniel nog niet. Het lukt de Yakuza uiteindelijk om de Japanse minister te ontvoeren. Evenals een vrouwelijke collega van Emilien die Japans spreekt. Emilien is gedreven hen terug te krijgen. Niet alleen omdat hij verliefd is op zijn collega. Samen met Daniel zetten ze de achtervolging in en moeten rare capriolen uithalen met de taxi.

Nuttea Tairo met Trop de Polémique. Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie. Dit uur muziek van de soundtrack van de Franse actiecomedie uit het jaar 2000, Taxi deel 2. De serie is een mooie tegenhanger van de alles overheersende filmindustrie uit Hollywood. Taxi is een snelle, leuke film, boordevol actie en achtervolgingen. En die soundtrack, dat hoor je, die is al even hip en eigentijds met de Franse rap. Na dit deel 2, gemaakt in 2000, volgt nog een deel 3 uit 2002. En in februari dit jaar is deel 4 uitgekomen. Tot slot gaan we nogmaals luisteren naar de rappers uit Marseille. Om te beginnen One Shot en Jalan met El Dansant.

0: Muziek uit de Franse actiecomedie uit 2000, Taxi 2, rap uit Frankrijk. En daarmee besluit ik dit programma Let's Movie, dat voor de concertzender werd samengesteld door Charlie Kroijmans. Samengesteld door Charlie Kroijmans.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine met Roel Kluver.

Dat was muziek uit de Indiaanse film Devdas, een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Lili Bansali. De film is gebaseerd op het boek Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Het verhaal speelt zich af in India rond het jaar 1917. Het verhaal gaat over de baldadige jonge Devdas. Hij wil niets weten van liefde, het leven en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De enige die hem begrijpt is een buurmeisje, Parvati. Devdas komt uit een rijk gezin, maar zijn ouders kunnen zijn gedrag niet veranderen. Daarom sturen ze hem naar een kostschool in Londen en hopen ze dat hij terugkomt als een nette jonge man. Het buurmeisje Parvati, oftewel Paro, laat een dia branden in de naam van Devdas. Een dia, dat is een kaarslichtje en het staat in deze film symbool voor het leven. Ze wacht op het moment dat hij zal terugkeren uit Londen. Het kaarslichtje en het symbool voor het leven, dat gevoel wordt uitgedrukt in dit volgende nummer.

Mardala, gecomponeerd door Ismaël Darbar. Dit is Radio 6, de concertzender met het programma Let's Movie. Vandaag de soundtrack van Devdas, een Indiase film uit 2002. En ik ga nog even terug naar het filmverhaal met onze held Devdas. Wanneer hij terugkeert uit Londen, brengt hij het licht in het leven van zijn jeugdliefde, Paro. Die relatie wordt goedgekeurd door de moeder van Paro. Maar de familie van Devdas wil Paro niet als hun toekomstige schoondochter. Een helse ruzie breekt uit en Devdas verlaat zijn ouderlijk huis. Paro wordt uitgehuwelijkt aan een rijke weduwnaar. En Devdas laat zich door zijn beste vriend meeslepen in de wereld van alcohol en prostitutie. En daar komt Chandramukhi in beeld. Chandramukhi, een populaire prostituee die de dronken mannen vermaakt met haar prachtige dansstijl. Het moment dat zij Devdas ziet, raakt ze hals over kop verliefd op hem. Maar helaas, Devdas is te veel met zijn gedachten bij Paro en voelt niet de liefde van Chandramukhi. Kort daarna raakt hij verslaafd aan alcohol. Hij denkt dat de pijn en het verdriet alleen kunnen worden onderdrukt door de alcohol.

Ella Fitzgerald zong wonderschoon de titelsong uit But Not For Me uit 1959. Dit is The Sound of Movies, met daarin dit keer films met muziek van George Gershwin, natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. En ja, we kunnen natuurlijk niet om Porgy en Bess heen, gecomponeerd in 1935. In dit geval de jazzversie uit 1958.

Muziek uit de jazzversie van Porgy and Bess uit 1958. U hoorde Mandel Lowe en his All Stars met Art Farmer trompet, Don Elliott vibrafoon, Tony Scott klarinet en bariton sax, Ben Webster tenor sax, Mandel Lowe gitaar, George Duvivier contrabas, Ozzie Johnson en Ed Shaughnessy drums en vibrafoon. En de opname vond plaats in New York op 16 en 17 juli 1958. En tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk. Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet!

The Sound of Movies, daar luistert u naar bij de Concertzender. De Amerikaanse componist Leroy Shield speelt de hoofdrol in deze aflevering. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893, overleden in 1962. Aflevering 1 is geheel gewijd aan de stock music voor comedies van producent-regisseur Hal Roach. Stock music is muziek gecomponeerd voor het archief, waaruit voor diverse films de gecategoriseerde deuntjes konden worden gekozen. We beginnen met Good Old Days, Streamline Susie, All Together en Prelude. U hoort The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

The Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuven. En die zult u dit gehele uur horen in The Sound of Movies. We gaan verder met 5 cues uit de film Teacher's Pet van Robert McGowan. We beginnen met Schoolroom Suite.

cues uit de film Teacher's Pet. Het begon met Schoolroom Suite, het eindigde met Ants. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Als u ze allemaal de titels wil weten, kijk dan op de cd van de Bo Hanks, waar al deze muziek van afkomstig is. Verder met thema's uit 1930. Om te beginnen met On to the Show.

Thema's uit 1930 waren dat. En we gaan verder met cues uit 1930 en 1931. En we beginnen met snowing.

De soundtrack is op cd verschenen, uitgevoerd door een ensemble van Nederlandse muzikanten, de Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuwe. De eerste serie tracks die u gaat horen begint met Good Old Days, Beautiful Lady, Bassooning en On the Snow.

U luistert naar muziek van Leroy Shield, die hij schreef voor de films uit de 30er jaren over The Little Rascals. Our Gang heette die serie films toen. De serie was de basis voor de Amerikaanse film The Little Rascals, die in 1994 werd uitgebracht, met ook een Nederlandse versie De Boefjes. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuwe, met tracks van Our Gang. Met om te beginnen Candy Candy, Wishing, If It Were Only True en Give Us a Hand.

huurmoordenaar die eigenlijk uit het vak wil te stappen, maar na de onnatuurlijke dood van zijn vrouw en dochter zijn gereedschap wel moest oppakken om wraak te nemen. Alain Delon speelt deze Arzenta duisterder en killer dan ooit. In 1973 staat Delon op de top van zijn carrière met als gevolg dat hij de ene na de andere zware jongen speelt. Hij oefent ook invloed uit op de keuze van de muzikanten. En zo komt de naam van Gianni Ferrio naar boven. Die is zijn loopbaan tenslotte begonnen als begeleider van artiesten als Teddy Rino, Bobby Solo en Mina. En Ferrio is ook arrangeur en dirigent geweest op het Sanremo Festival, waardoor hij de kans had gekregen eerste scores te schrijven voor televisieproducties. Voor Tony Arzenta, Big Guns uit 1973, componeert Ferrio een razendsnelle jazzscore die met Hammondorgel en mondharmonica precies het midden houdt tussen grote stadsdynamiek en introvertie. We gaan weer luisteren naar een studioorkest, gedirigeerd door Ferrio zelf.

Dat was een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Gianni Ferrio. Filmmuziek uit Toto Contro I Quattro. 10 jaar na deze film componeerde Gianni Ferrio een score voor actieregisseur Duccio Tesari. En wel voor de film Tony Argenta, Big Guns. En Big Guns staat tussen haakjes achter de naam van de hoofdpersoon. Tony Argenta is namelijk een

Dat waren filmscores voor Tonio Argenta, Big Guns uit 1973. U hoorde een studioorkest, gedirigeerd door de componist zelf, Ferio. En tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, met voor de tweede keer aandacht voor de filmmuziek van Ferio. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en naar The Sound of Movies. Jazz in de film, aflevering 319. En dit is deel 5 van Georges Delerue. De Franse filmcomponist Georges Delerue leefde van 1925 tot 1992. In die 67 jaar schreef hij de muziek voor 250 film- en televisieproducties. Hij was opgeleid aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Zijn klassieke training is in zijn stijl terug te vinden, maar uit zijn conservatoriumstudie blijkt al dat hij ook voor muziek, theater en dans belangstelling had. De laatste uitzending met zijn muziek was in oktober 2019. Als herintroductie van Georges Delerue beginnen we daarom met een curiosum. Het is geen muziek uit film en al helemaal geen jazz, maar wel een illustratie van Delerue's begin in de muziek als orkestleider en arrangeur. In het begin van de jaren 60 componeerde hij liedjes voor de theatershows van het artiestenduo Marc Chevalier et André Schlesser, bekend als Marc et André. Op hun album Marc et André Chansons de Théâtre staan er twee. Het eerste chanson komt uit het toneelstuk Rose Rouge pour moi. Het toneelstuk werd oorspronkelijk in 1942 in het Engels geschreven door de Ierse toneelschrijver Sean O'Casey. Het liedje heet in de Franse versie Un pauvre chat noir, op tekst van Michel Abar. Het stuk werd in Frankrijk geregisseerd door de toneelvernieuwer Jean Villard, directeur van het Théâtre National Populaire, in 1961. Het tweede theaternummer heet Chanson de la Salutiste. Het komt uit het toneelstuk Un Otage, dat in 1962 door Georges Wilson in het Théâtre de France werd geregisseerd. Oorspronkelijk is ook dit een Iers toneelstuk, The Hostage van Brendan Behan uit 1958. Het drama gaat over een gevangengezet 18-jarig lid van de IRA, de Ierse Republikeinse Verzetsgroep. In de finale zingt zijn lijk cynisch dat je je medemens moet liefhebben. De tekst van het Franse chanson is van de vertalers van Behan's eenakter, Jean Paris en Jacqueline Sundström. De beide liedjes die u achter elkaar gaat horen worden twee stemmen gezongen door Marc et André en de orkestratie is van de componist Georges Delerue. En hij dirigeert ook zelf het theaterorkest.

0: ronde.
1: La terre est ronde.
0: Sus au bandit à la curée, suivons notre maître Jussieu. Véritable Argus au centieux et véritable Briaré. En avant-garde à vous, messieurs. À vous, messieurs.
1: Et puis, discrétion assurée.
2: Georges Delerue heeft niet zoveel jazz in zijn scores verwerkt, behalve wanneer de hoofdpersoon van de film iets met jazz te maken had, zoals in Tirer sur le pianiste van François Truffaut. Daarvan hebben we de muziek in 2003 gedraaid. De score Tirer sur le pianiste uit 1960 trok de aandacht van Jean-Paul Melville, een filmmaker met een notoire argwaan jegens de kracht van de filmmuziek. Voor deze grote cineast van het Franse cinema schreef Delerue dus ook een score met jazz-invloeden, maar nu omdat het een misdaadverhaal betreft, L'Aîné de Verchaux. Letterlijk betekent de titel De eerste man van de familie Verchaux. Dat is ironisch bedoeld. Die man is het belangrijkste omdat hij de bodyguard is van de paterfamilias, een rijke bankier. De hoofdrol is dan ook voor Jean-Paul Belmondo. Hij speelt een vroegere paratrooper en bokser die na zijn laatste, verloren gevecht de baan aanneemt als privésecretaris annex persoonlijk beschermer van Dieudonné Verchaux, een rol van Charles Vanel. In Nederland werd de film in 1963 uitgebracht onder de titel Het einde van een gentleman. Die keurige heer was aanvankelijk de bankier Verchaux, totdat hij naar de Verenigde Staten ontsnapt op de vlucht voor de Franse belastingen. Even later verliest ook de bodyguard zijn betrouwbare imago wanneer hij op jacht gaat naar het verstopte vermogen van zijn baas. Georges Delerue componeerde een bedachtzame score bij de fraude en dubbelspelletjes. L'Aîné de Verchaux is een misdaadfilm naar een roman van Georges Simenon, maar eentje met een berekenend aftasten van de gevoeligheden tussen een 30-jarige en een 70-jarige. Hier past jazzmuziek met een subtiele, ritmische scandering bij. Opmerkelijk is dat Delerue later meermalen heeft verklaard dat hij bepaald niet gelukkig was met zijn score. Jean-Pierre Melville regisseerde als een dictator en legde ook de componist zijn aanwijzingen op. Hij wilde specifiek een Americana-teneur in het hoofdthema voor de reis van de twee mannen door de Appalachen in Amerika, een mondharmonica-thema dat de indruk moet wekken van een western, en jazzstukken die de spanning uitdrukken tussen de beide concurrenten om de macht. Dit neemt niet weg dat de soundtrack populair is geworden, vooral dankzij het singeltje van het thema Les Appalaches, dat in 1963 werd uitgebracht.

In My Canoe, Blue Blue en Effect. Zo heette de laatste tracks. Originele filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Bij de filmpjes van Stan Laurel en Oliver Hardy. De dikke en de dunne dus. En hun stemmen waren net heel even te horen. Ik herinner me die filmpjes als de dag van gisteren. Er was een tijd dat ze wekelijks op de Nederlandse tv waren te zien. Welke beelden zouden we bij de volgende tracks kunnen bedenken? Misschien niet zo heel moeilijk. Dog Song, Let's Go, Nothing at All en It Is to Love.

Dear With Me en Flivver Flops zijn de titels van de laatste twee Laurel en Hardy filmmuziekjes, geschreven in de 30er jaren door de Amerikaan Leroy Shield en gespeeld door de Bo Hunks onder leiding van Peter Steuwe. Een groot aantal van deze pakkende thema's en effecten van Shield hebben ze op cd uitgebracht in de 90er jaren. Hier zijn nog 6 tracks, te beginnen met Wishing, Crowhop en Lazy Moon.

0: What happened?
1: De Bohunks, onder leiding van Peter Steuwe, dat was het ensemble van Nederlandse muzici dat het afgelopen uur een groot aantal filmthema's speelde van de hand van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Hij componeerde ze in de jaren 30 voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. U luisterde naar The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk. En ga ook even naar onze site concertzender.nl voor meer informatie.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender. In het komende uur tijd voor filmmuziek in The Sound of Movies. En vandaag voor het voetlicht Amerikaanse componist Leroy Shields. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shields, geboren 1893, overleden 1962. Vandaag deel 4 met muziek voor films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met bovendien de Cuckoo Theme, dat hij samen componeerde met Marvin Hadley. Het gaat dus om thema's uit de langere Laurel en Hardy lachfilms uit de periode 1927-1935. Met steeds in dit uur Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Ter opening Our Relations Suite, inclusief de MGM fanfare.

Veel muziek uit de periode 1927-1935 uit Laurel en Hardy lachfilms. U hoorde Ronnie Hazelhurst en zijn orkest in tenslotte Gophers Blues. En allemaal composities van Leroy Shield, dit hele uur trouwens. Het orkest gaat verder met onder andere Colonial Gaieties.

0: Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Brad Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Envelsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.
1: Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in the Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen. En luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

Hast du ein Glück?

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaar sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Reza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk-dansorkest staat onder leiding van de componist.

Es muss nicht immer kaffeeach sein. Dat was muziek van Rolf Wilhelm. We gaan verder met zijn muziek bij Julia, du bist zauberhaft. Een komedie van Alfred Weidemann uit 1962 met onder andere Charles Boyer. Het Südfunk Tanzorchester staat onder leiding van Erwin Lehn en Rolf Wilhelm. U hoort Horst Fischer op trompet, Horst Jankowski piano, Bernd Rabe klarinet, Erwin Lehn vibrafoon, Peter Witte bas en Herman Mutschler slagwerk.

0: I wonder how much longer they're gonna be.
1: I don't know.
0: Are you sure this is the place they told us to meet them?
1: Shakespeare.
0: Longfellow.
1: What goes up the chimney?
0: Smoke.
2: Stan Laurel en Oliver Hardy zelf nog even aan het woord en muziek van Leroy Shield. De originele filmscore van Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Laurel en Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. Het zijn opnamen gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door Nederlandse muzici, te weten de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stule. De Bo Hanks zorgen voor de afsluiting van dit uur met enkele thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930 en 1931. Achtereenvolgens Gangway Charlie, Candy Candy en Give Us a Hand.

Het waren nog de Bohunks met thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930-1931. U luisterde naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, samengesteld door Kees Hogenbirk. Kijkt u voor details op concertzender.nl.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met ongehoorde scores. Dat betekent dus veel muziek. En ik wijs u nog even voordat we beginnen op de mogelijkheid om meer te weten over onze programmering en de programma's, dus de playlist bijvoorbeeld van elk programma. Dat kunt u namelijk allemaal vinden op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden de manier waarop u ons kunt steunen, want wij als vrijwilligersorganisatie hebben hard en ook heel graag uw steun nodig. Goed, dan gaan we dus beginnen aan ongehoorde scores. We beginnen met Randy Newman, Cold Turkey. Het is een comedy van Norman Lear uit 1971, waarin een sigarettenfabriek als reclamecampagne $25 miljoen belooft aan een stadje als ze het een maand lang lukt te stoppen met roken. De film is onder andere met Dick Van Dyke. We beginnen met de suite met de ongebruikte muziek voor de film Cold Turkey, gecomponeerd door Randy Newman en gespeeld door een studioorkest.

Dat was een suite met ongebruikte muziek voor de film Gold Turkey. Muziek dus van Randy Newman. U hoorde een studioorkest. En dat is ook zo bij het volgende, want nu gaat u luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Gold Turkey. Een comedy dus van Norman Lear uit 1971 met onder andere Dick van Dyck. De muziek is dus zoals gezegd gecomponeerd door Randy Newman en de uitvoerende een studioorkest.

En zo plotseling eindigde dus de uiteindelijke score voor de film Cold Turkey. Op zijn Cold Turkeys, zou je kunnen zeggen misschien. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. Het is een film dus van Norman Lear. Tot zover ongehoorde scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Volgende week is er aandacht voor onder andere de film Chips, met muziek van Alan Silvestri. En voor zover de tijd ons dat toelaat, een aantal stukken van deze film.

Tot zover deze zomerse aanvulling van Ongehoorde Scores. Het is een cd gepakt van de plank voor volgende week van de stapel Ongehoorde Scores. Want dan hoort u de titelsong van deze serie Chips. Werk van Parker, bewerkt door Silvestri. Volgende week dus in Ongehoorde Scores.

Ja, bij zo'n gezellige tune, dan weet u het wel. Bij de concertzender tenminste. De ongehoorde scores. Vandaag tekst eruit, orkest blijft. Dat klinkt primitief. Maar het is heel bijzonder. Want laten we maar eens beginnen bijvoorbeeld met nummer 1. U hoort direct orkestrale tracks en songs die niet in de film The 5000 Fingers of Dr. T werden gebruikt. Een film uit 1953. Een hele obscure, dat mag u wel begrijpen uit de titel. 5000 Vingers van Dr. T. Het zal vast spannend en eng geweest zijn. Muziek in ieder geval gecomponeerd door Frederick Hollander en Dr. Zois, oftewel Theodor Geisel. Luistert u naar een studioorkest onder leiding van Morris Stolloff en daarbij zang van Hans Conried, Peter Lind Hayes en Mary Healy. En ook nog een koor.

ja, de verleiding is groot om u precies te vertellen wat er allemaal in deze film gebeurt. Het is bizar en gek en eng, inderdaad spannend, zoals ik zei. Een nare droom van een jongen die samen met 500 andere kinderen aan een reusachtige piano zit en 24 uur per dag vreselijke pianooefeningen moet uitvoeren. Ja, en dan allemaal nog wel onder leiding van die tyrannieke Dr. Terwilliger. Dat zijn de 5000 Fingers of Dr. T, een film uit 1953... waaruit u de orchestrale tracks en songs die niet in die film gebruikt werden, heeft gehoord. Muziek gecomponeerd door Frederick Hollander. Ik zei het net zo op zijn Amerikaans. Natuurlijk, het is die Duitse bekende componist Friedrich Hollander, schrijver van vele liederen voor onder andere Marlene Dietrich. Voordat ik verder praat over het volgende stuk, eerst maar weer eens luisteren. De televisieserie Chips uit 1979, met muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Zijn songs zijn alleen tekstloos in deze serie gebruikt. En daarbij natuurlijk ook de zogenaamde main title van Chips. Dat is Alan Silvestri's arrangement van een hoofdthema gecomponeerd door John Parker. En die main title is ooit alleen in de radioreclamespotjes voor de serie gebruikt. U hoort in ieder geval een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. En de vocals helaas allemaal onbekend. De muziek wel. Chips.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar ongehoorde scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.

U kunt nu luisteren naar popsongs en reeds bestaande, diverse composities, uitgekozen door Martin Scorsese voor zijn film Gangs of New York. De werkjes worden uitgevoerd door onder andere U2, Peter Gabriel, Jocelyn Pook en Linda Thompson. We beginnen met Dark Moon High Tide.

Dat was Paddy's Lamentation, uitgevoerd door Linda Thompson. U heeft geluisterd naar Ongehoorde Scores, waarin vandaag de gebruikte score voor Gangs of New York, een kostuumdrama van Martin Scorsese uit 2002. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbeerk.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Deze keer muziek van Michel Legrand. En we beginnen met twee stukken muziek bij Wuthering Heights. Om te beginnen, het gezongen hoofdthema I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. De tekst is van Alan en Marilyn Bergman. En het wordt gezongen door de Mike Kerb Congregation. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. En dan krijgen we ook nog meteen daarna het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. En dat is de uiteindelijke main title, muziek. Opnieuw een studioorkest onder leiding van Michel Legrand.

0: U hoorde het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. De uiteindelijke main title muziek bij de film uit 1970. Een studioorkest stond onder leiding van de componist Michel Legrand. En we begonnen met het gezongen hoofdthema bij de film I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. U hoort het nu in een uitvoering gezongen door de Mike Curb Congregation op tekst van Ellen en Marilyn Bergman. En verder hoorde u opnieuw een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Datzelfde, of misschien een ander, maar in ieder geval een studioorkest onder leiding van Michel Legrand, de componist, speelde ook de muziek bij Cops en Robbers. Uit 1973 is die film. Maar regisseur Aram Avakian heeft maar een paar seconden van de volledige score gebruikt. Of die alleen gebruikt als source music. En dat is muziek die binnen het filmverhaal afgespeeld wordt.
1: Do like I say and you won't get hurt. Put your hands above your head. All I want is all you've got. One wrong move and you're eating lead.
2: Hey man, why don't you grow up?
1: Now look here. I'm not playing games. I'm serious.
2: Serious? Straighten out, man. When are you gonna grow up?

Muziek bij de film Cops and Robbers uit 1973. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Ook voor La Rose et la Flèche uit 1976, het Sean and Audrey Concerto Grosso, stond een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand klaar. U hoort een speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. En dat was een film van Richard Lester.

Van Michel Legrand was dat La Rose et la Flèche, de Sean and Audrey Concerto Grosso. Speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian, een film van Richard Lester. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, nu deel 186 over Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw Kaper was Pool van geboorte. Hij kwam ter wereld in Warschau in 1902. Op zijn 21ste studeerde hij af aan de Chopin Muziekschool en ging daarna cabaretliedjes schrijven in Berlijn. In 1933 moest hij uitwerken voor de nazi's en ging naar Parijs. Hier kwam hij in de filmindustrie terecht, tot 1935. In dat jaar namelijk hoorde studiohoofd Louis B. Mayer, die op vakantie was in Europa, een van Kaper's liedjes. Mayer bood Kaper een contract aan in Hollywood. Eenmaal in de Verenigde Staten beleefde Kaper zijn eerste succes vrijwel meteen. In 1936 schreef hij samen met Walter German op tekst van Gus Kahn de song San Francisco. Jeanette MacDonald zong het nummer in de gelijknamige film als de mooie operetta-diva naar wie hand wordt gedongen door zowel Clark Gable als Spencer Tracy. De muziekfilm werd geregisseerd door W.S. Van Dyke en was zo'n hit dat Kaper's nummer San Francisco op het repertoire van veel bands kon te staan. En hier is die originele opname met Jeanette MacDonald, die na deze film, de San Francisco, ook een grote ster werd.

Dat was Jeanette MacDonald in de song San Francisco uit de gelijknamige film. De muziek was van Bronislaw Kaper. Kaper was dus al vroeg geknipt voor de uitvoerende kunsten en verder humor en film. Alle drie kwamen samen in een komedie van de Marx Brothers, A Day at the Races, geregisseerd door Sam Wood in 1937. En zoals van de gebroeders Marx te verwachten valt, buitelen de kunsten over elkaar heen. Groucho is dokter Hugo D.Z. Hackenbush, die een medische kliniek drijft voor de hoogste klasse. Maar niemand mag weten dat hij eigenlijk gewoon een dierenarts is. En daardoor is hij wel weer geknipt om met hulp en tegenwerking van zijn broers, Chico en Harpo, een belangrijk hippisch concours te winnen. Met een kreupel racepaard. U krijgt veel rumoer te horen. Bronislaw Kaper leefde zich uit, wederom met zijn collega Walter German, om de Marx Brothers bij te houden. De liedjes hebben teksten van Gus Kahn. En dan nog een nummer uit A Day at the Races, in de vorm van een bewerking van een lied van Andre Previn uit 1950. Het nummer is te horen in het melodrama A Life of Her Own, waarvoor Kaper ook de volledige score componeerde. Het uptempo van het liedje All God's Chillum Got Rhythm contrasteert sardonisch met de sfeer van het appartement waar het uit de radio komt. Hier wil namelijk een uitgerangeerd fotomodel zelfmoord plegen. Bronislaw Kaper schreef het samen met Walter German. Muziek dus uit de film A Day at the Races met Johnny Green en een studioorkest.

la da da, la da da, got a la da da, bought it all, yeah.

uit de film A Day at the Races van de Marx Brothers uit 1937 met songs van Bronislaw Kuiper. U hoorde Johnny Green in een studioorkest. Kuiper liet zijn voornaam nu schrijven met een W op het einde in plaats van met een U. Hij was nu componist in de vaste dienst van de studio MGM. Maar hij wilde meer dan revue-liedjes schrijven. Zijn kans op complete scores kwam in de jaren 40 met thrillers zoals Gaslight met Ingrid Bergman. Vanaf dat moment kon hij alle kanten op met grote opdrachten. In 1947 scoorde hij een grote hit met zijn thema uit Green Dolphin Street, een MGM-productie met Lana Turner en Van Heflin. De film van Victor Saville combineert vele romances met avonturen, omdat allerlei voorgenomen huwelijken worden bemoeilijkt, totdat tijd en locatie een sprong maken naar Nieuw-Zeeland. Het muziekthema On Green Dolphin Street werd een traditional voor jazzartiesten als Miles Davis, Bill Evans en John Coltrane. Toen tekstschrijver Ned Washington er ook nog woorden bij schreef, werd het een song van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Mel Tormé en nog vele anderen. Nu de instrumentale versie van arrangeur Ray Heindorf, die het uitvoerde met het MGM Orkest. Het is een opname voor kant B van de soundtrack LP met Kuiper's score voor Auntie Mame in 1958.

Het thema van de film Green Dolphin Street, een film uit 1947. Filmster Lana Turner was in de...

Het thema van de film Green Dolphin Street, een film uit 1947. Filmster Lana Turner was in het huwelijk getreden met miljonair Bob Topping en daardoor 2 jaar van het witte doek weggehouden, zoals

De synthesizer klanken die de soundtrack vormen van The Caves of Androzani, een vierdelige televisieserie van Doctor Who uitgezonden door de BBC in 1984. Deze soundtrack en de andere die we draaiden in dit uur pop art zijn recent uitgebracht op het Britse Silver Screen label. Ze werden vervaardigd in de BBC Radiophonic Workshop. De workshop in haar oude vorm bestond vanaf eind jaren 50 tot aan de neergang begin jaren 90. Ze ging ten onder aan het feit dat ze haast overbodig was geworden in haar huidige vorm. Het hebben van synthesizers en vooral computers is het terrein geworden van mensen thuis. Niet meer nodig dus, zo'n grote logge in-house geluidsstudio en dus wegbezuinigd bij de BBC. Overigens bleek het niet helemaal het einde van de Radiophonic Workshop. Zoals in 2010 nog een live reunie van overgebleven leden van de workshop. En in 2012 is de workshop zelfs opnieuw opgericht. Niet in de vorm van een studio, maar wel als een online variant. Creative director van deze Radiophonic Workshop Nieuwe Stijl is Matthew Herbert. We zijn aan het einde van dit uur popart, samengesteld door Fons Moers. En de complete tracklist bekijkt u op onze site concertzender.nl.

bij de Concertzender kunt u het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film wordt het aflevering 185 en voor de zesde keer besteedt we aandacht aan muziek van James van Heusen. Componist Jimmy van Heusen schreef muziek praktisch vanaf zijn geboorte in 1913 en zijn nummers werden opgenomen tot ver na zijn dood in 1990. Hoe meer je op zoek gaat naar zijn songs, des te duidelijker het wordt dat zijn werk compleet verweven is met de Amerikaanse populaire muziek. Hij maakte meer dan 800 liedjes, waarvan er minstens 50 tot het standaardrepertoire zijn gaan horen. En in meer dan 220 films zitten zijn songs. We hebben voor deze zesde aflevering met zijn Muziek voor uw pareltjes opgespoord te kunnen staven dat hij de meest succesvolle songwriter van de Verenigde Staten is. Van Heusen was nog een twintiger toen zijn composities werden aangekocht voor de anarchistische tekenfilmpjes van Chuck Jones. Chuck Jones was de maker van bijvoorbeeld The Roadrunner, waarbij hij bewust tegen Walt Disney's braafheid inging. In 1941 produceerde Chuck Jones de korte animatiefilm Toy Trouble, Goofy Groceries en The Sour Puss. En de componist van die tekenfilmmuziek, Carl Stalling, verwerkte in zijn instrumentale scores de song All This and Heaven Too. Jimmy van Heusen had All This and Heaven Too in 1939 geschreven en meteen geleverd aan trombonist Tommy Dorsey. Tommy Dorsey en his orchestra was een begrip in Amerika. Eind jaren 30 had de band zoveel succes dat Dorsey zelf een boyzanger kon inhuren. En het was een jongen met een flexibele stem en een rank postuur. U weet het misschien al, ik heb het over Frank Sinatra. Het was de eerste keer dat Frank Sinatra nummersong van Jimmy van Heusen, die hij pas veel later persoonlijk zou leren kennen. Sinatra klonk in zijn tijd bij Dorsey, van 1940 tot 1942 was dat, nog gewoon zuiver. Hij moet de kenmerkende wat melancholieke buiging in zijn stem aan het eind van de frase nog ontwikkelen. We gaan luisteren naar Frank Sinatra met de muziek dus van Jimmy van Heusen. Drie nummers, All This and Heaven Too, met tekst van Eddie DeLange, gebruikt de in ondeugende tekenfilmpjes, maar dan zonder zang. Daarna Polka Dots en Moonbeats, Sinatra's eerste hit met Tommy Dorsey en his orchestra. Het werd door Woody Allen gebruikt in 1989 voor zijn film Crimes en Misdemeanors. En het zit ook in het romantische drama Autumn in New York uit 2000. En als derde, ten slotte, Imagination, gebruikt door regisseur John Cassavetes in The Killing of a Chinese Bookie in 1976, maar daarin niet gezongen dus door Sinatra. Nu wel, we gaan luisteren.

Frank Sinatra zong drie liederen van Jimmy Van Heusen. All This and Heaven Too, Polka Dots en Moonbeams en Imagination. Dat Jimmy Van Heusen al op jonge leeftijd succes had met zijn composities mag blijken uit het nummer Deep in a Dream. Van Heusen componeerde het in 1938 met tekst van Eddie DeLange voor Bob Crosby en his orchestra. En het nummer werd in datzelfde jaar opgepikt door Artie Shaw en his orkest en ook door Cab Calloway. In 1939 door Woody Herman en later door nog vele andere bandleiders. Eerst hoort u de versie van de tansorkester Ville Bodies onder leiding van Humphrey Carpenter. Het werd gebruikt in de BBC-televisieserie Christabel in 1988. Christabel, gespeeld door Elizabeth Hurley, is een Engelse die in de jaren 30 trouwt met een Duitse jurist. Ze wonen in Nazi-Duitsland. En het schijnt op ware feiten te zijn gebaseerd dat haar man ervan wordt beschuldigd een aanslag op Hitler te plannen. De titel Deep in a Dream is veelzeggend. Het Duitse Ville Bodies Tanzorkester speelde het toen de hoofdpersonen het nationaal socialisme nog dachten te kunnen ontwijken, wat later natuurlijk onmogelijk bleek. De zanger is John Mancher.

In 1955 werd Deep in a Dream ook opgenomen door Frank Sinatra. En Sinatra had de New Yorker van Houston leren kennen, omdat hij in Hollywood de buurman was van zijn goede vriend Bing Crosby. En songs schreef voor Crosby's muziekfilms. Het klikte meteen tussen de beiden. U hoort Deep in a Dream, gezongen door Frank Sinatra dus in 1955, van zijn klassieke album In the Wee Small Hours.

Deep in a Dream, gezongen dus door Frank Sinatra in 1955, afkomstig van zijn klassieke album In the Wee Small Hours. De instrumentale versie van het liedje Nancy, uitgevoerd door het orkest van Robert Farnon, is al uitgezonden in de aflevering 169 van Jazz in de Film. En dan natuurlijk James Van Hoosen deel 3. Maar nu hebben we de originele versie, gezongen door Frank Sinatra, gevonden op een reprise singeltje uit 1958. Nancy, With a Laughing Face om compleet te zijn, werd in 1942 door Jimmy Van Hoosen gecomponeerd op tekst van Phil Silvers. En het nummer heette aanvankelijk Bessie with a Smiling Face. Tekstschrijver Phil Silvers had Van Heusen namelijk voorgesteld om een lied op te dragen aan de vrouw van Van Heusen's vaste schrijfpartner. En dat was toen Johnny Burke en zijn echtgenote heette dus Bessie. Toen dat feestliedje met succes werd gezongen op Bessie's verjaardag, was het voor Phil Silvers een kleine moeite om op de verjaardag van Sinatra's dochtertje Nancy de naam Bessie te veranderen in Nancy. Frank Sinatra was ontroerd en daardoor durfde niemand hem te vertellen dat het eigenlijk niet voor Nancy was geschreven, maar voor die Bessie dus. Het nummer slaat dus niet specifiek op Sinatra's echtgenote of dochter, die beide dus Nancy heten. Maar het kwam wel als zodanig op Sinatra's nieuwe Columbia-album van 1944. U hoort Frank Sinatra in een opname uit 1958 dit keer, begeleid door een orkest dat onder leiding staat van arrangeur Alex Stordahl.

Het bekende nummer Nancy, gezongen door Frank Sinatra dus, in een opname uit 1958. Een orkest begeleidde hem en dat stond onder leiding van de arrangeur Alex Stordahl. In 1955 componeerde Jimmy Van Heusen samen met Sammy Kahn voor het eerst specifiek twee liedjes voor Frank Sinatra. Niet voor een speelfilm, maar voor het toneelstuk Our Town van Thornton Wilder. Van het toneelstuk was een musicalversie gemaakt voor de serie Producers Showcase. En dit was een reeks theaterproducties die op televisie werden uitgezonden. En zo speelde in 1955 Frank Sinatra, Eva Marie Saint en een jonge Paul Newman de hoofdrollen in het gezongen Our Town. Capitol Records bracht de vier liedjes van Jimmy Van Heusen en Sammy Kahn eerst op een EP'tje uit. En toen in het bijzonder Love and Marriage veel op de radio werd gedraaid, werd daar een apart singeltje van geperst. Dit werd eind 1955 een enorme hit voor Frank Sinatra. Van Heusen en Kahn wonnen er later een Emmy Award voor en de belangrijkste televisieprijs is dat, zoals u weet. We hebben Love and Marriage al in een eerdere Van Heusen uitzending laten horen als herkenningstune van de televisieserie Married with Children. Nu hebben we alle vier de liedjes van het EP'tje uit Our Town gevonden. Dus hoort u hier de complete tv-musical in een arrangement van Nelson Riddle. Riddle dirigeert zijn eigen